0: under 18.
1: Would you like to know exactly how it is with the minimum wage, contracts, overtime, dismissal, illness, working hours, and all your rights as an employee or employer? Or do you have a conflict at work and are you looking for advice or mediation? Visit our website www.rijksdienstcn.com or visit the Office of the Social Affairs and Employment Unit of the RCN during the consulting hours from Monday to Thursday between 8 a.m. and 12 noon. If you work on Bonaire, St. Eustatius or Sabre and lose your job through no fault of your own, you may qualify for the Temporary Unemployment Benefit BEST as of the 1st of January 2027. Would you like to know more about this benefit? The RCN SEDWE unit invites you to an information session on Wednesday, the 28th of October at the Elma Building. Please check our Facebook page, Rijksdienst Caribisch Nederland, for the exact times.
2: ¿Puedo por ofrecer amor, estructura y seguridad na umucha? ¿Y botar para fuerte dembo zapato? ¿E ora ei bira mayor de crianza? Junto nos tesoro pa umucha haya cuido, educación y seguridad ku eti mester dije. ¿Puedo por ofrecer umucha un lugar safe estructuralmente, pero también incidentalmente? Por ejemplo, den weekend. También nos ta busca persona nan ku por ofrecer cuido de crianza durante situación de crisis. ¿Porque está más tocando de cuido de crianza? Toma contacto con ZTCN por medio de pleegzorg@jeugdzorgcn.com o arriba www.ztcn.nl. Kunt u een kind liefde, structuur en veiligheid bieden? En staat u stevig in uw schoenen? Word dan pleegouder. Samen zorgen we ervoor dat een kind de zorg en opvoeding krijgt die hij of zij nodig heeft. U kunt een kind structureel een veilige plek bieden, maar ook incidenteel, bijvoorbeeld in het weekend. Daarnaast zijn wij op zoek naar pleegouders die crisispleegzorg kunnen bieden. Wilt u meer weten over pleegzorg? Neem dan contact op met ZTCN via pleegzorg@jeugdzorgcn.com of kijk op www.ztcn.nl. Can you offer a child love, safety and a steady home? Are you caring, confident and ready to make a difference? Then consider becoming a foster parent. Together, we can give children the care and guidance they deserve. You can help full-time, part-time, or even just during the weekends. We are also looking for people who can offer temporary care during a period of crisis. Want to learn more about becoming a foster parent? Contact ZTCN today at pleegzorg@jeugdzorgcn.com or visit www.ztcn.nl.